0: the sound of 1972, a great hit in Holland, My Lady of Spain. The classic, especially for Marianne en Bert. Great day, heb een mooie dag. Een lekker bakje koffie erbij misschien. Ja, misschien hebben jullie wel een stukje cake. The featured artist, The Fortunes. Here it comes again.
1: Peter Baker's featured artist.

0: Radio Noordzee Internationaal. De Nederlandse service.
1: RNI tijd. De juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in dag uit. De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooy op Radio Noordzee Internationaal. Dit is Tweemaster. Tweemaster.
1: Hartelijk welkom over de digitale Noordzee, ten gehore gespreid. Dit is Radio Noordzee Internationaal. De enige echte, jawel, meer dan 18 jaar op het internet in stereo broadcast quality. Radio Noordzee, live opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. De digitale Noordzee weliswaar. Zet je schrap, we zijn er klaar voor.
2: 24 hours of music power on FM and online. This is
3: Radio Noordzee International, playing music to the world.

0: ze zijn legendarisch. De K3 eerste sessie, The Originals. And I Love You Baby. Een plaat, ja, uit de jaren 90, helemaal afkomstig. En gedraaid en gespeeld op de grote radio, Radio Noordzee.
1: With 5 decades of classic hits rocking round the world on the internet, this is R&I.
2: With great oldies 24 hours a day, this is Radio North Sea International.
3: Playing the music other stations only dream about. This is Radio North Sea International. Wonderful.

0: The American West. Hoe moet ik het verkopen? Country, rock, pop, barnyard music of allee. Een goede afkooksel daarvan. Living it up. Hou hem in de oog. We hebben hem al een paar weken meegenomen naar dit radioprogramma. En de performer noemt American West.
1: Broadcasting from the radio ship Mebo 2, lying at anchor 4 miles from the coast of Europe, with transmissions in medium wave at 220 meters, 1367 kilohertz, in the 49 meter European band at 6205 kilohertz, and on FM channel 44 100 megahertz, this is Radio North Sea International. From now till 3 a.m., RNI presents.

0: Volgens mijn wetenschap was het een Oostenrijker en hij noemde Peter Alexander. Hij was buiten zanger ook nog artiest, jawel. En hij maakte ook nog een paar films, ook van die highbaatfilms, zo noemen wij dat. Oh ja, Lady Mary.
1: Million seller. Yeah.

0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Een weekend vol met gouden ouwe. Met op zaterdag en zondag
0: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
1: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
0: Elk weekend met R&I.

0: De Vlaamse en Nederlandse service op Radio Noordzee internationaal. Met de beste hits, de beste nieuwkomers en de beste gezelligheid en sfeer.
1: The Dutch service, transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea for you and me.

0: Dat is zo'n nummer. Dat grijp je helemaal in je nekharen. The Sound of Silence. Gebracht door, hou je vast, David Santori. Een rauwe stem. Vol met energie, vol met emotie. Oh ja. The Sound of Silence.
1: Broadcasting to the universe. This is...

0: muziek op een zilveren plaatje gebracht door Millie en My Boy Lollipop. Ja, wij noemen dat heel eenvoudig popcorn music en het wordt hier gespeeld uit volle overgave.
1: Welkom op de Nederlandse en Vlaamse service van Radio Noordzee Internationaal. Uw discjockeys voor vandaag: Klaas Vaak, Peter Nijdam, Jan van Rooy, Hans van Dam, Wim van Egmond, Robert Schepers, Jan Berg, Jo van Limburg, Ralf Horsthuis, Rina Haver, Dick de Graaf, Jan Steen en Peter Driekamp. Ze zijn er allemaal, de programmamakers van Noordzee, hier op www.radio-noordzee.de.

0: Vocal Duo. Wim Delmay en Ricky Valking. The New Young Mexican Puppeteer. Laten we dat gebracht in augustus 2026.
1: Ja.
0: Vrij recent. Er ruikt nog naar het onuitgepakte vinyl. Mooi.

Een meidengroep genaamd de Vandellas. Met een jonge freule achter de zangpaal zijn er niemand minder dan Reeves, Matt Reeves en Dancing in the Street. Ook een keer gecoverd geweest door de Rolling Stones. Ja, door de Rolling Stones gecoverd geweest.

0: That rhythm, Do the Monkey, Major Lance, Crying in the Rain. De man met heel veel talenten en heel veel popcorn vibes. Ja, That rhythm, gedraaid en gespeeld hier. Oh, mooi hè, schoon.
1: You're with Radio North Sea International. Ladies and gentlemen, it's back. It's in the air. It's everywhere on the World Wide Web. Radio North Sea International.

0: zeer aangenaam om naar te luisteren. En het heeft ook een beetje impact op je humeur. De Ghostmasters, zo noemen die mensen. En All I Ever Knew, Only You.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met gouden ouwe. Met op zaterdag en zondag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
3: Ja, ik ben die top 40 muziek, vind ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
4: Attentie.

0: bestaan.
1: Jeroen van Zelst, heel origineel, niks gepikt van iemand anders. Ja, puur en onversneden, de Vlaamse sound van de Vlaamse en Nederlandse deskjockeys.

0: 36 jaar geleden. 36 jaar geleden. De plaats werd toen geperst met de naam Checking Stevens erop. En I Might, 1990 voor degenen die de wiskunde niet zo stevig gezien zijn.
1: You're listening to Jan van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.
0: Ik ga het heft in handen nemen en zeggen dankjewel voor het luisteren. We hebben nog een dikke 5 minuten voor je op de teller staan. En onze uitdraaiplaat komt uit het United Kingdom. Ik heb het over Lindsay de Paul. En ze mag altijd bij mij een klontje suiker in mijn koffie komen doen. 100% Lindsay de Paul. Sugar May.

0: ze zijn nu ook in België verkrijgbaar. Die beroemde goudhaantjes.
1: Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden.
0: Mocht u ze nog niet gevonden hebben, bel dan naar OVI.